0: Los met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen. Dat schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

fashion. Manhattan.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: muziek. Jouw muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen, en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?
1: Oh, oh.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
3: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
2: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
3: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
2: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
4: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
2: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: zegt de grootvader van Prins. En hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Up towards you.

www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Ik reed op de snelweg, kreeg een melding. Weer het nieuws dat mij verslaat en overweldigt. Het zette me aan het denken. Ik moet je wegen spellen, want ik mis je elke dag en heb je best veel te vertellen. En het is nu een jaartje sinds we niet meer praten. En dat het leven doorgaat, heb ik langzaam in de gaten. Dagen, weken, maanden vlogen allemaal onopgemerkt voorbij. Dagen, weken, maanden en ineens denk ik alleen aan jou en mij. Als dit de laatste dag is, wil ik samen zijn. Gewoon nog één keer met je samen zijn.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime Kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Het is vrijdagavond, ik zit hier.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. Twee maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veilbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

kijken van boven op ons neer. Dus, los dat volk.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: pakje, een biertje en wat vrienden.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meer, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Happy days, lachen aan mijn enemies. Me making money, raising up my currencies. Claim my top, heb die game op slot. En ze voelen mijn flow en ze vinden mijn hart. Get out my way, dit is new wave, zeg ze bra. De spot is nu hey, de acting naar fake.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik, Ido Ambacht, zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. Vier inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen. Vijf andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: OG's, ben van 90's. We kunnen rennen van cops, maar met de Nike's. Ik had weinig hang bros, veel side-G's. Stoel verwarming op 3 low ride-G's.
1: De beste muziekmix. De
2: beste muziekmix.
1: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

0: leden aanwezig op de publieke tribune die goed gevuld is. Luisteraars, kijkers, welkom. Het is 19:30 geweest en wij zijn bijeen voor de raadsvergadering en van 26 mei. En ik wou daarmee ook overgaan tot de vaststelling van de agenda zoals die is gedeeld. Kunnen we die ook vaststellen? Meneer Lohman, VVD.
1: Ja, voorzitter, even voor de agenda. Ik wil graag een motie vreemd indienen samen met wat andere partijen. Dat is aankondiging van die motie.
0: Dank u wel. Die voegen we dan aan het einde van de agenda toe. Zodat die ook als een van de laatste wordt behandeld. Dan hebben wij, ik zie hier ter rechterzijde nog een opmerking, mevrouw van D66.
2: Voorzitter, ik had het al even genoemd. De programmabegroting veiligheidsregio staat nu als hamerstuk. Maar ik heb er toch een vraag over. Dus ja, niet dat ik denk dat we met z'n allen tot andere gedachten komen, maar ik vind het wel belangrijk voor om mijn functie uit te kunnen oefenen.
0: En wilt u daarmee voorstellen om hem van de hamerstukkenlijst af te halen? En daarmee een bespreekstuk van te maken.
2: Dat is inderdaad mijn voorstel dan, want dat is volgens mij de enige manier.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaat die naar de bespreekstukken van vanavond. Althans met aanvulling van de anderen. Kijk ik nog even voor de zekerheid rond of ik iemand anders... Nee. Dan gaan wij verder met het spreekrecht voor de geagendeerde onderwerpen. Er zijn vanavond geen mensen die zich hebben gemeld om in te spreken. En dan gaan we over met agenda punt 4, dat is de besluitvorming van de hamerstukken. En daar beginnen wij met de besluitvorming voor het hamerstuk. Maar dat is toch best wel een beetje een speciale. Het besluit is in die zin een hamerstuk. Maar het gaat wel om de benoeming en de installatie van 14 burgerraadsleden. Die is dus geagendeerd als hamerstuk. Dus ik wou ook eigenlijk overgaan tot de constatering dat de geloofsbrieven ook onderzocht zijn. Die zijn gecontroleerd. Er is een positief advies gegeven. En de voorzitter zal daar ook het verslag van voorlezen. De heer Ruitenberg, WGL, gaat uw gang.

0: De commissie uit de Raad van Gemeente Steenwijkerland, in wie in handen werd gesteld de geloofsbrieven en verder door de Raad gevorderde stukken, ingezonden door 14 beoogde burgerraadsleden, rapporteert de Raad dat zij de ingezonden bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de 14 benoemde burgerraadsleden aan alle gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom de toelating als burgerraadslid van de gemeente Steenwijkerland van Geert de Boer, Richard Boes, Stefan Boot, Jelleke Bouma, Johannes Goosen, Jos ter Horst, Guido Kersjes, Quina Korthoef, Harry van der Meer, Sonja Molenaar, Leonard Voogd, Melvin Stam, Wilco Wachman en Nathan ten Wolde. Ondergetekend Annie Muiselaar Elkens en Hetty Hilberink Evers en Helmer Grijtenberg. Bedankt.
1: Meneer Ruitenberg, dank u wel. En dan gaan wij straks over tot het installeren van de burgerraadsleden. Daarvan beginnen we met de groep mensen die de eed afnemen. Die zal ik één voor één naar voren roepen en vragen om ook de eed af te leggen bij de microfoon. Maar aangezien dit een hamerstuk is, ga ik hem toch eerst ook als hamerstuk afhameren. En daarmee kunnen we overgaan tot het voorlezen.

0: even verplaatsen qua locatie. En zoals ik aangaf, we beginnen met het afnemen van de eed. En ik wil naar voren roepen de heer Guido Kersjes. En dan mag u straks luid en duidelijk in de microfoon gaan vertellen. Dat verklaar en beloof ik, want dat is hetgene wat u verhogen heeft. Ik zal het microfoon ook iets omhoog te zetten voor u. En degene die inderdaad...
1: Bij God almachtig. De eed.
0: Lijkt mij wel. Iedereen staat, voor zover dat kan en daartoe in staat is. Dan ga ik over met het oplezen van de tekst. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige schenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Wat is uw antwoord daarop?
1: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Gefeliciteerd. Dan mag u nu gaan zitten. Omwille van het gemak laten we de mooie bloemen waar u het uitzicht op heeft nog even staan. En die krijgt u dan straks. Johannes Goosen. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is...
2: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Gefeliciteerd.
2: Dank u.
0: De heer Geert de Boer. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord erop is...
3: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Ook u gefeliciteerd. Leonard Voogd. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop?
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Gefeliciteerd. De heer Melvin Stam. Meneer Stam, ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is...
4: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Gefeliciteerd. De heer Nathan ten Wolde. Meneer ten Wolde. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige schenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is...
4: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Gefeliciteerd. Urina Korthoef, mevrouw Urina Korthoef. Aurina. Dank u wel voor de correctie. Dat het risico zat erin, ik moest een keuze maken. Aurina, mevrouw Korthoef. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk, enige geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouwd zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is... Zo waarlijk.
5: Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
0: Gefeliciteerd.
5: Dank u wel.
0: De heer Jos ter Horst. Meneer ter Horst. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwensel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is...
2: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Gefeliciteerd. Dan gaan we nu verder met het oplezen straks van de belofte. En ik nodig uit Richard Boes, de heer Richard Boes. Meneer Boes, ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord.
6: Dat verklaar en beloof ik.
0: Gefeliciteerd.
6: Dank je wel.
0: Mevrouw Sonja Molenaar.

0: Dank u wel, want het is inderdaad van belang dat u luid en duidelijk uw antwoord geeft in de microfoon. Mevrouw Molenaar, ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks en onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks en onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop is...
1: Dat verklaar en beloof ik.
0: Ook u gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: De heer Stefan Boot. Meneer Boot, dank u wel. Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord daarop.
2: Dat verklaar en beloof ik.
0: Gefeliciteerd. De heer Wachman, Wilco Wachman. Meneer Wachman, ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord.
3: Dat verklaar en beloof ik.
0: Gefeliciteerd. De heer Van der Meer, Harry Van der Meer. Meneer Van der Meer, ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel dan ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw antwoord.
4: Dat verklaren beloof ik.
0: Gefeliciteerd.
4: Dank u wel.
0: De heer of Jelke Bouma. Nee, inderdaad schatten we het goed in. Dat is inderdaad niet een heer, maar een mevrouw. Mevrouw Bouma. Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Uw reactie?
5: Dat verklaar en beloof ik.
0: Gefeliciteerd. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van het afnemen van de eed en de belofte. En schors ik de vergadering voor een kort moment van felicitatie aan de nieuwe burgerraadsleden van de gemeente Steenwijkerland. De vergadering is nu geschorst.

Voor degene die net geïnstalleerd is als burgerraadslid. Het begint altijd heel mooi. U bent geïnstalleerd en er wordt gelijk gevraagd om aandacht. Ik zou u willen vragen aan degene die net geïnstalleerd is als burgerraadslid om zich hier te verzamelen bij de vlag. En dan wordt daarna er een rondje gedaan voor felicitaties. Dus alle burgerraadsleden, u mag naar voren komen. U mag hier achter de tafel samenkomen, zodat wij u en iedereen in de gelegenheid is om u te feliciteren.

stoppen hiermee de vergadering. En wij gaan verder met de geagendeerde hamerstukken. En zijn aangekomen bij hamerstuk 4.2. 4.2, dat is de benoeming en leden van de werkgeverscommissie van onze gemeenteraad. Het besluit luidt het besluit te benoemen tot voorzitter van de werkgeverscommissie van onze gemeenteraad, de heer Lasje. Leden van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad, de heer Lohman en de heer De Vries ten Klooster. Aldus aangenomen. Daarmee gaan we verder met 4.3. En dat is het besluit te benoemen tot plaatsvervangend raadsvoorzitter de heer Brus, commissievoorzitters de heer Brus, mevrouw Elgesma, mevrouw Evers Jakkemijns, mevrouw Hilbink Everts, mevrouw Klein-Wolterink en mevrouw Welvaart Middelplaats. Lid van de agendacommissie de heer Brus, mevrouw Elgesma, mevrouw Evers Jakkemijns, mevrouw Hilbink Everts, mevrouw Klein-Wolterink en mevrouw Welvaart Middelplaats. Vastgesteld. En eigenlijk ook nog wel een opmerking waard, want er zijn dus veel mensen die zich hebben aangemeld om onze commissie voor te gaan zitten. Daar mogen we denk ik trots op zijn. En ik zou u ook willen oproepen om daar in de komende maanden, jaren, ook dat te koesteren, dat deze mensen zich kandidaat hebben gesteld om commissievoorzitter te zijn. Daarmee zijn we aangekomen bij agendapunt 4.4, ook de hamerstuk. En het besluit luidt: de fractievergoeding 2025 en terugvordering conform bijgevoerde overzichten, controle op de fractievergoedingen 2025 en het document totaaloverzicht 2025 vast te stellen. De heer Lohman, mevrouw Mars en mevrouw Elgesma te benoemen als leden van de kascommissie ten behoeve van de controle van de fractievergoedingen 2026. Vastgesteld. Wij gaan over met agendapunt 4.5. Dat is het vaststellen van het TAM Omgevingsplan, de Voorst 6a in Vollenhoven. Besluitregels luiden: het TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Eduard in Vollenhoven, de Voorst 6a als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 VLH de Voorst 6a OP ON 01 met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen ongewijzigd vast te stellen. Besluitregel 2, geen exploitatieplan vast te stellen. 3, het vastgestelde TAM Omgevingsplan, hoofdstuk 22 Anton Eduard, Vollenhoven, de Voorst 6a met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld. Het volgende is agendapunt 4.6. Dat is het TAM Omgevingsplan de Klossenweg 8 in Wanneperveen. Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 M in Wanneperveen, Klossenweg 8 als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 WNP Klossenweg 8 OP ON 01 met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen ongewijzigd vast te stellen. Besluitpunt 2, geen exploitatieplan vast te stellen. 3, het vastgestelde TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 M in Wanneperveen, Klossenweg 8 met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld. Het volgende omgevingsplan is 4.7. Dat is het TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Gerard Steenwijk Stormbaan. Het college legt het volgende voor aan de gemeente: de nota beantwoording zienswijze TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Gerard Steenwijk Stormbaan vast te stellen. Nota van wijzigingen TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Gerard Steenwijk Stormbaan vast te stellen. 3, het TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Gerard Steenwijk Stormbaan als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 STW Stormbaan OP ON 01 met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen en met inachtneming van in beslispunt 2 bedoelde nota gewijzigd vast te stellen. Geen exploitatieplan vast te stellen. Het vastgestelde TAM Omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Gerard Steenwijk Stormbaan met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld. Wij zijn aangekomen bij het omgevingsplan.
plan burgemeester G.W. Strooyinkweg 4446 in Zuidveen. Besluit 1. In te stemmen met de nota van wijziging. Besluit 2. Het TAM omgevingsplan hoofdstuk 22 Johan Strooyinkweg J. Strooyinkweg 46 Zuidveen als vervat in GML-bestand NL Imro 1708 ZDDV Strooyinkweg 46 OP ON 01 met bijbehorende toelichtingregels en bijlagen en met inachtneming van de in beslispunt 1 bedoelde nota gewijzigd vaststellen. 3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 4. Het vastgestelde ontwerp TAM omgevingsplan hoofdstuk 22 J. Strooyinkweg 46 Zuidveen met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld.

Punt 4.9. Het onttrekken aan openbaar verkeer een gedeelte van de Steenwijkerdiepte Steenwijk. Het gedeelte van de weg Steenwijkerdiep, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening aan het openbaar verkeer te onttrekken. Vastgesteld. De agenda punt 4.10 is verschoven van hamerstuk naar bespreekstuk. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de hamerstukken. En gaan wij verder met de bespreekstukken, de geagendeerde bespreekstukken. En daarbij beginnen we bij agenda punt 5.1. Dat betreft de ombudsfunctie. En daar kijk ik rond wie daar... Mevrouw Lubbenge, BGL, gaat uw gang.

0: Ja, bedankt voorzitter. Waarbij de functie van de ombudsfunctionaris natuurlijk niet ter discussie staat vanavond, zijn we blij dat de invulling van deze rol wel op deze agenda staat. Als BGL zien we namelijk een rijk profiel waarbij benaderbaarheid voor ons centraal staat. Het contact met de inwoner is belangrijk, maar ook is het belangrijk dat deze informatie die deze ombudsfunctionaris krijgt vanuit de inwoner komt bij ons als raad en bij de ambtenaren. Zo kunnen we met elkaar blijven leren en kunnen we ook het sociaal domein versterken. En ook zoals vorige week tijdens de politieke markt al gevraagd, vroegen wij ons af waarom niet de raadskrankpotgroep kan bestaan uit twee raadsleden. Waarom zouden dat twee fractievoorzitters zijn? En ook op basis daarvan heb ik een amendement geschreven die mede ondertekend is door een groot deel van de raad. Ja, dat was het. En,
1: dank u wel.
0: Dank u wel.
1: Dat was voor u het eindpunt wat u daarmee heeft bereikt aan uw bijdrage?
0: Ja.
1: Ja? Oké. Okay.
0: En het amendement is, als het goed is...
1: Het amendement is gedeeld.
0: Ligt daar.
1: Is ook,
0: en gedeeld.
1: Is
0: en
1: nog
0: moet
1: niet...
0: ik nu ondertekenen? Ja.
1: Ja, u mag daarmee afronden en daarna bij de G4, u melden voor de handtekening.
0: Bedankt, voorzitter.
1: Ja. Mevrouw Drijfhout, u heeft nog een vraag aan de indiener van het amendement, begrijp ik dat goed?
2: Nou, eigenlijk over het proces. Wordt die nu ingediend? Want dan wordt meestal het amendement ook voorgelezen, zodat we hem in onze beraadslaging mee kunnen nemen.
1: U mag inderdaad nog wel het amendement voorlezen.
0: Dan bij deze het amendement nog een keer voorgelezen. Ondergetekende stellen het volgende amendement voor. Op voorstel nummer 2026/5. En het gaat over het raadsbesluit over de ombudsfunctie. Waarbij besluitregel 2 nu leidt de raadsklankbordgroep te benoemen bestaande uit twee fractievoorzitters. En het voorstel is deze te wijzigen in de raadsklankbordgroep te benoemen bestaande uit twee gemeenteraadsleden. En daarvan de toelichting is het profiel om het functionaris is door gemeenteraadsleden geschreven. Daarom zouden ook gemeenteraadsleden plaats kunnen nemen in de raadsklankbordgroep, ongeacht of deze gemeenteraadsleden fractievoorzitter zijn. Dank u wel.
1: Mevrouw Lubbeke, dank u wel. Daarmee mag u nu weer gaan zitten. Ja, u mag gaan zitten. De heer Mettien, GroenLinks Partij van de Arbeid, gaat uw gang.

0: Bedankt, voorzitter. Ik hou het bewust kort. We kunnen het voorstel zoals het nu voor ligt steunen. Voor ons is het belangrijk dat Sterk Land een onafhankelijke, laagdrempelige en herkenbare ombudsfunctionaris houdt. Juist voor inwoners die vastlopen, tussen wal en schip dreigen te vallen of niet goed weten waar ze met hun vraag of probleem terecht kunnen. Er is discussie ontstaan over de verhouding tussen de nationale ombudsman en onze lokale ombudsfunctie. Die discussie begrijpen wij, maar wat ons betreft is dat een andere discussie dan het besluit dat vanavond voor ligt. Die voeren wij graag op een ander moment zorgvuldig verder. Voor nu staat voor ons voorop dat de lokale ombudsfunctionaris dicht bij inwoners staat, kan meedenken, kan doorverwijzen en ook signalen kan teruggeven aan de gemeente om onze dienstverlening te verbeteren. Dat is precies de waarde die wij hierin zien. Wij steunen daarom het raadsvoorstel. Ook steunen wij het abonnement waarmee de raadsklankbordgroep kan bestaan uit 2 gemeenteraadsleden in plaats van alleen 2 fractievoorzitters. Bedankt, voorzitter.
1: Meneer Martien, dank u wel. Mevrouw Muizelaar, CPB, geen bijdrage. Kijk ik verder, hier is iemand anders, mevrouw Evers. Gaat uw gang.

0: Voorzitter, vorige week hebben wij ons standpunt gedeeld ten aanzien van het invullen van de gemeentelijke ombudsfunctie. In 2025 hebben wij al betoogd dat wij conform de conclusies die mevrouw Van Beek in haar rapportage stelde, een nationale ombudsfunctie voldoende zouden vinden voor de aankomende tijd. Hoewel wij niet in gaan stemmen met het voorstel, willen wij wel instemmen met het amendement. Want het meedenken van raadsleden ten opzichte van de bijdrage van fractievoorzitters die al zoveel te doen hebben, vinden wij een heel goed idee. Dus dat kan onze steun hebben. Wij overwegen ten aanzien van de perspectiefnota bij voldoende draagvlak een motie in te dienen om het amendement op de nationale ombudsman op te zeggen als wij vanavond beslissen om deze op gemeentelijk niveau in te vullen.
1: Mevrouw Elgersma, D66, u heeft een vraag. Gaat uw gang.
2: Ja, voorzitter, behoor ik het nou goed dat de VVD-fractie voorstelt om het abonnement op de nationale ombudsman op te zeggen? Dus dat, begrijp ik dat goed? Is dat wat u zegt?
1: Mevrouw Everts, gaat uw gang.
0: Ik kondig een motie aan bij voldoende draagvlak bij de perspectiefnota om inderdaad het abonnement op de nationale ombudsman op te zeggen. Wij kiezen nu voor gemeentelijke invulling en wij vinden daarnaast invulling bij de nationale ombudsfunctie dubbelop.
1: Mevrouw Elgersma.
2: Ja, voorzitter, dan vind ik het toch wel raadzaam om mevrouw of de VVD-fractie een overweging te geven dat de nationale ombudsman toch een veel bredere functie heeft dan alleen de functie die we nu hebben voor het sociaal domein waar deze ombudsvrouw op ziet. Dus ik vraag me af wat de bedoeling van de VVD is. Maar ik zie de motie tegemoet en dan kunnen we die behandelen. Dank u wel, voorzitter.
1: Dat lijkt mij inderdaad het goede moment om dan te discussiëren over de inhoud van de aangekondigde motie die misschien gaat komen. Mevrouw Evers, aan u het woord.
0: Ik was klaar.
1: Mevrouw Evers is aan het einde gekomen van de mededeling en betoog. Mooi, dan gaan we verder, dank u wel. Kijk naar de heer Van Beekhuizen. Meneer Van Beekhuizen, CDA, komt u verder.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wat ons betreft, ook wat de CDA-fractie betreft, kunnen we het op zich wel kort houden. We vinden het belangrijk om vooruit te kijken. We zien toch wel een toenemende druk op de zorg. Toenemende druk op vraagstukken waarbij ook een ombudsfunctie van nut kan zijn. En daarbij is de toegankelijkheid daarvan ook ontzettend belangrijk. Daarom steunen wij dit voorstel ook. En kunnen wij ons ook vinden in het amendement ingediend? Ja goed, we zijn ook mede-indiener, dus dat is op zich logisch. Wij hopen daarmee ook, vooral ook lokaal, daar de toegankelijkheid tot mensen die hulp hebben, die klachten behandeld willen zien worden, dat er daarmee ook een goede invulling in wordt gegeven. Daar hebben we vertrouwen in. Dank u wel.
1: Dank u wel, mevrouw Elgersma, D66. U heeft geen bijdrage. De heer Van Andel. Lijst Van Andel, gaat uw gang.
4: Voorzitter, om te beginnen ziet Lijst Van Andel in de basis geen directe meerwaarde in het behouden van een lokale ombudsfunctie voor de inwoners van onze gemeente. Zeker niet door het lage aantal meldingen in het verleden. We zullen dus tegen het raadsvoorstel stemmen, omdat de meerderheid van deze raad eerder helaas wel heeft besloten dat deze functie er komt, willen we ervoor zorgen dat het proces wel eerlijk verloopt. Daarmee hebben wij het voorliggende amendement mede ingediend. Als die klankbordgroepen komt, moeten alle raadsleden daarin plaats kunnen nemen en niet uitsluitend fractievoorzitters. We zullen dus voor dit amendement wel stemmen. Dank, voorzitter.
1: Heer Van Andel, dank u wel. Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
5: Dank u, voorzitter. Vorige week in de politieke markt hebben wij al aangegeven dat wij zeker zullen instemmen met dit voorstel. Wat ons betreft, een lokale ombudsfunctie staat echt dicht bij inwoners, kent de gemeente, kan sneller bemiddelen en ook persoonlijker bemiddelen. En door alles naar de nationale ombudsfunctie te verwijzen, maak je de drempel voor inwoners juist hoger en verlies je lokale betrokkenheid en maatwerk. En ik besef ook dat we vorige week de discussie al gehad hebben dat we allemaal hier niet de anderen die tegen het voorstel zullen stemmen op dit punt zullen overtuigen. Maar wat de ChristenUnie betreft, geef je door enkel te kiezen voor de nationale ombudsfunctie inwoners eigenlijk het signaal, zoek het maar uit op nationaal niveau. En wij vinden dat inwoners juist verdienen dat hun gemeente dichtbij, toegankelijk en aanspreekbaar is als er iets misgaat. En dat hopen wij wel te bereiken met de lokale ombudsfunctie. Dus daarom zullen wij voorstemmen.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik kijk nog naar de fractie van Stem. Meneer Holteman.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de politieke markt heeft de fractie van Stem al duidelijk aangegeven geen voorstander te zijn van het instellen van een extra lokale ombudsfunctie naast de reeds bestaande nationale ombudsman. Onze gemeente Steenwijkerland beschikt al over een goed functionerende nationale ombudsman, waar inwoners terecht kunnen met klachten over het handelen van de overheid. Voor deze dienstverlening wordt al een bijdrage geleverd van circa 13.000 euro per jaar. Vanavond wordt voorgesteld daarnaast opnieuw een lokale ombudsfunctie in te stellen tegen een jaarlijke kostenpost van ongeveer 40.000 euro. Voorzitter, dat vinden wij moeilijk te rechtvaardigen. De voormalige lokale ombudsvrouw heeft vorig jaar zelf aangegeven dat de noodzaak voor een lokale ombudsfunctie beperkt is geworden. Daarbij gaf zij aan dat inwoners in bepaalde situaties niet door de lokale ombudsfunctie geholpen konden worden. En alsnog werden doorverwezen naar de gespecialiseerde of hogere instanties. Dat roept bij ons de vraag op waarom wij nu opnieuw zouden kiezen voor een extra lokale voorziening, terwijl de bestaande routes naar deskundige hulp en de nationale ombudsman gewoon beschikbaar zijn. Daarnaast zien wij dat meerdere gemeenten inmiddels hebben besloten geen gebruik meer te maken van lokale ombudsfunctie. Onder andere de gemeente Noord-Oostpolder, Friese Marren, Staphorst en Zwartwaterland werkten zonder lokale ombudsfunctionaris. Ook Meppel heeft in 2025 besloten hiermee te stoppen, ondanks haar ruim 36.000 inwoners. Voorzitter, laat één ding duidelijk zijn. De fractie Stem vindt het belangrijk dat de inwoners met vragen, klachten en problemen goed worden geholpen. Wij bieden onze steun aan iedereen die gebruik wil maken van onafhankelijke klachtenbehandeling. En vinden wij dat inwoners altijd toegankelijkheid moeten hebben tot passende ondersteuning. Daarom kiezen wij voor de nationale ombudsman. Deze biedt onafhankelijkheid, deskundigheid, is voor alle inwoners toegankelijk en voorkomt dat er onnodige een tweede lokale voorziening wordt gefinancierd, gezien de beperkte meerwaarde en de jaarlijkse kosten van 40.000 euro, vinden wij een dubbele ombudsfunctie niet verantwoord. Om die reden zal de fractie van Stem tegen dit voorstel stemmen. Voorzitter, wat het abonnement betreft kunnen wij wel instemmen en dat de raadsleden daar ook bij betrokken kunnen raken. Dank u.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de eerste termijn. Van de behandeling van de reacties. Ik wou eigenlijk kijken we rond. Volgens mij kunnen we nu overgaan tot stemming op het amendement. Is er behoefte aan stemming op het amendement? Ik wil graag de Griffie-medewerkers vragen om de stemming voor het amendement open te zetten.

We gaan nu eerst stemmen over het amendement. En het amendement luidt natuurlijk de besluitregel 2 aan te passen. De raadsklankbordgroep te benoemen, bestaande uit twee fractievoorzitters, te schrappen en te wijzigen in de raadsklankbordgroep te benoemen, bestaande uit twee gemeenteraadsleden. Dus we stemmen over dat deel, dat deel van het amendement. Dat wordt nu als eerst in stemming gebracht.

En die is met 27 stemmen aangenomen. Dank u wel. Daarmee ga ik over naar het oplezen van de besluitregels van het raadsbesluit. Of kijk ik nog rond? Nee, toch? Ja, het besluit. Het profiel voor de ombudsfunctionaris Steenwijkerland vast te stellen. Een raadsklankbordgroep te benoemen bestaande uit, en die is gewijzigd met amendement door de gemeenteraadsleden, twee gemeenteraadsleden. De vacature voor ombudsfunctionaris open te stellen en de wervingsprocedure uit te laten voeren door de raadsklankbordgroep en de griffier. 4. De functie van de ombudsfunctionaris functioneel onder te brengen bij de griffie. En 5. De raadsklankbordgroep en de griffier te belasten met het werkgeverschap. Er mag gestemd worden.

0: Roger.
1: Meneer Brus.
0: Zou u mij kunnen duiden hoe het zit als je voor een amendement stemt, dus een gewijzigd voorstel? Het gewijzigde voorstel wordt aangenomen. En het amendement wijzigde voorstel wordt aangenomen en vervolgens hebben we hierop tegenstemmen. Hoe werkt dit technisch, voorzitter?
1: Ja, dank u wel voor de vraag, meneer Brus. Maar volgens mij is er uitgelegd door de, in de bijdragers, door de verschillende fracties, hoe zij het amendement lezen en of ze daar wel of niet voor willen stemmen. Het belang van het wijzigen van dat twee fractievoorzitters in twee raadsleden gewijzigd, dat heeft u net kunnen zien, dat is er iedereen voor geweest. En dat men dan uiteindelijk daar wel voor is, omdat dan gemeenteraadsleden deel uitmaken van een klankbordgroep, niet alleen maar louter en alleen fractievoorzitters. Dus nu maakt iedereen een kans, 29 als we volledig zijn, en anders zijn het er een paar minder. Dat betekent dat je op de ene kant voor kan zijn en op de andere kant op het voorstel, en dat heeft mevrouw Evers, althans, die heeft toegelicht dat ze tegen het voorstel zal gaan stemmen, dan kan dat. Dus dat is de technische route, meneer Brus.
0: Ja, los van inhoud, voorzitter, ik vind het een bijzondere, maar ja, laten we eens een bijzondere route nemen, prima.
1: Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat het voor de ene partij bijzonder is dat het zo verloopt. Maar het is niks geks aan in de zekere zin. Het is denk ik juist alleen maar heel positief. En ik corrigeer mezelf even, want ik kijk nu naar de uitslag. En hij gaat nu weg. Dus de uitslag mag weer even terug op het. Maar het voorstel, meneer Brus, het voorstel is aangenomen. Drie fracties tegen. De VVD-fractie heeft tegengestemd, de fractie Van Andel en de fractie Stem. En daarmee is het voorstel om de ombudsfunctie in Stemwerkerland te behouden, eigenlijk in de zekere zin, aangenomen. En wou ik verder gaan met het ingevoegde agendapunt 5.2. En dat betreft de programmabegroting van de veiligheidsregio 2027. En daar wou ik het woord geven aan mevrouw Elgesma. Ik ga iedere keer excuses, maar Elgesma, Elgesma. Mevrouw Elgesma, gaat uw gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een beetje jammer dat we op het laatste moment de beantwoording van de vragen van de vorige keer in de Politieke Markt hebben kunnen lezen. En misschien was mijn vraag vorige week niet heel erg duidelijk, maar ik vond hem wel belangrijk genoeg. Want we hebben gevraagd naar waarom, en dat staat ook letterlijk in de beantwoording, waarom wordt er voor de veiligheidsregio begroot met een lagere indexering dan normaal? En mijn vraag was waarom? En dat antwoord tref ik niet terug. En ik vind het belangrijk, of althans de D66-fractie vindt het belangrijk, om dat als we lager gaan indexeren of begroten met een lagere indexatie dan normaal, ja, dan doe je eigenlijk iets wat lijkt goedkoper te zijn dan dat het werkelijk uitpakt. Want we weten allemaal dat de indexatie omhoog gaat. En het is dus heel vreemd om niet realistisch te begroten. En mijn vraag was dus eigenlijk ook bedoeld van, ja, kijken we nu toe als controlerend orgaan op een bestuursorgaan wat realistisch begroot, of kijken we toe op een bestuursorgaan dat het tijdelijk even mooier lijkt te maken dan dat het werkelijk aan het eind en onder de streep is? En dat was mijn vraag. En ja, als die vraag niet meer beantwoord kan worden, dat zou ik ook begrijpen, dan gaan wij daar in ieder geval als D66-fractie wel heel erg scherp op zijn. Want we vinden realistisch begroten ongelooflijk belangrijk. Voorzitter, dat is mijn bijdrage.
1: Mevrouw Elgesma, dank u wel. Ik ben portefeuillehouder op dit onderdeel. En dat betekent dat ik even de wisseling ga doen met de heer Brus.

0: Dan maar zo. Het gebeurt niet vaak dat je 20 minuten aan een installatie aan de bak moet. In de stellige overtuiging dat dit vanavond een raadvoorstel zijn. Portefeuillehouder, aan u het woord op vragen en reactie vanuit de fractie van D66.
1: Voorzitter, dank u wel. De vraag die mevrouw Elgersma stelt is, wordt er geen risico genomen of wordt er in controle begroot? Die heb ik vorige week ook beantwoord in de vergadering met een volmondig ja. U geeft aan dat u in de toekomst scherp wilt kijken naar de bijdrage van de begroting van de veiligheidsregio. Dat lijkt me nooit vervelend dat mensen dat doen. Maar ik ben het niet helemaal met u eens dat het antwoord niet gegeven is op uw vraag. Er wordt duidelijk gemaakt in het antwoord, weliswaar laat. Maar ja, het is de bedoeling dat wij zo snel als mogelijk de stukken met u delen. Helaas, dit was zo snel als mogelijk. En het is niet de bedoeling om dit op het laatste moment in de middag nog te delen. Maar de bedoeling en de insteek is natuurlijk altijd om dat eventueel nog voor het weekend te doen. Dus als u zegt van u vindt het laat, dat ben ik helemaal met u eens. Maar ik ben het dus niet helemaal met u eens dat het niet duiding geeft aan het antwoord. Want er is voor 2026 een korting gevoerd. Er wordt voor 2027 met de reguliere prijsindexatie gerekend. En er wordt om de 10% korting van de beduurgelden op te vangen, wordt er een actie ondernomen. En dat betreft voor een eenmalige verlaging en niet meerjarig. Want dat was een ander deel van uw vraag. Lopen we het risico dat wij in de toekomst moeten gaan na-indexeren? Het is niet zo dat voor de totale begrotingsjaren nu, voor de toekomst, de keuze wordt gemaakt om lager te indexeren. Dus ja, ik lees hem op een andere manier dan dat u hem leest. Volgens mij zijn we het wel met elkaar eens dat er geen toekomstige tekorten moeten ontstaan met de veiligheidsregio. Dat u eigenlijk oproept om daar scherp op te letten. Daar zorgvuldig in een meerjarenperspectief te kijken naar inflatie. En die ook op een reële manier op te nemen in de begroting. Daar ben ik het helemaal met u mee eens. En over de feitelijke beantwoording zoals u nu voorlicht, ja, dat is dan toch het antwoord wat ik daarop kan geven.

Dan constateer ik dat dit besluit vastgelegd kan worden. Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad. A. In te stemmen met de programmabegroting 2027 van de veiligheidsregio IJsseland. En hierbij geen zienswijze in te dienen. En 2. De hogere bijdrage voor de veiligheidsregio IJsseland van 143.396 te verwerken in de komende perspectiefnota 2026-2030. Waarvan akte.

0: En wij gaan verder met agendapunt. Dat is dan 5. Nee?
1: 5.3.
0: Ja, 5.3 geworden, inderdaad. En dat is de motie vreemd aan de orde. Maak werk van lege kavels. En die wordt toegelicht door de heer Lohman van de VVD. Namens de indieners. Meneer Lohman, gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. We dienen inderdaad een motie vreemd en die gaat over maak werk van gemeentelijke grondkavels. Die delen we, die dienen we niet alleen in, dat doen we met 6 andere partijen, namelijk CDA, STEM, BGL, CPB, ChristenUnie en GroenLinks PvdA. Voorzitter, deze motie gaat over grondkavels van de gemeente die, het voorbeeld noemen de Woldmeter, al meer dan 20 jaar te koop staan. En ik heb vroeger in mijn jeugd bij mijn vader in de winkel gewerkt, juwelierswinkel. En daarvoor, om wat te kunnen verkopen, moesten we een paar dingen doen. In ieder geval de deur open doen, maar ook laten zien wat je te koop hebt. Dus in de etalage leggen en af en toe ook nog eens adverteren om mensen te trekken. En voor een huis of een kavel geldt dat eigenlijk niet anders. Als particulier, je wil je huis verkopen of een kavel die je hebt als bedrijf, dan zet je die bij je makelaar, zet je die op Funda door middel van die makelaar, et cetera. Daar heb je experts voor. En hier geldt eigenlijk niet anders. Dus deze oproep voor deze motie is vooral laat zien wat je hebt en wat het kost. Want daarmee laat je zien aan de markt, dit hebben we en dit willen we graag verkopen. Dit staat al heel lang op de balans bij de gemeente, dus het wordt voor ons tijd dat we hier in ieder geval wat meer werk van maken. Betekent niet dat er niks is gebeurd. Hè. We hebben ook gezien de afgelopen periode dat bijvoorbeeld in de Woldmeter 2 woontorens zijn ontstaan. Hè, voor de sociale woningbouw met elk 12 wooneenheden. Dat zijn in principe prima ontwikkelingen. Maar we willen ook dat waar de kavels voor bedoeld zijn, dat we daar mensen voor trekken. Hè, dat we laten zien, dit zijn bedrijfskavels. Hier had in principe al iemand kunnen ondernemen. We zien dat daar een gezondheidscentrum zit, een dierenarts, een notaris, noem alles maar op. Wij kunnen ons niet voorstellen dat in de afgelopen 20 jaar er niemand is geweest die hier een test in heeft gehad. Of er is iets anders aan de hand. De kavels zijn te groot of te duur. Maar laten we dat dan ook parallel daaraan onderzoeken. En dat is de kern van deze motie. Daar staan allerlei punten in. Ik zal hem opnoemen waar we dan het college ook voor oproepen. En dan verzoekt het college om binnen 6 maanden met een gerichte aanpak te komen voor de uitgifte van de resterende kavels in het bezit van de gemeente, zoals die in de wijk Woldmeter. Daarbij concreet in te zetten op actieve promotie en betere zichtbaarheid van deze kavels. Indien dit niet tot gewenste resultaat leidt, te onderzoeken of de aanpassing van de prijs, aanpassing van de grootte van de kavel en of de wijziging van de functie van de kavels leidt tot een betere propositie die beter aansluit bij de behoeften van de markt. En de raad te informeren over de voortgang en de eerste resultaten. Het gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend namens VVD, CDA, STEM, BGL, CPB, GroenLinks PvdA en ChristenUnie.
0: Meneer Lohman, dank u wel. Ik kijk naar rechts. Ik zie daar een reactie van de heer De Vries, D66. Gaat uw gang.
3: Ja, dank voorzitter. De oproep is heel helder en duidelijk. En er is wat dat betreft al veel steun voor om dat in werk te stellen. Maar als ik het zo lees, dan hoor ik eigenlijk de vraag om deze kavels uit te geven. Alleen de kavels waar we over praten, dat lijkt erop dat

0: die volgens ons al uitgegeven zijn. Klopt dat? En wilt u dan niet dat ze uitgegeven worden, maar dat er wat extra's gaat gebeuren? Is dat het doel van uw motie exact?
1: De heer Lohman, gaat uw gang.
2: Dank u wel voor uw vraag, meneer Vries. Nee, deze kavels zijn nog in het bezit van de gemeente en die staan te koop. Dus u kunt, als u een onderneming heeft, of het is een woon-werklocatie of werklocatie, als het om deze specifieke kavels gaat. Maar er staan in de gemeente ook nog wat meer kavels. Dat zijn er wel minder, heb ik begrepen, van het huis. Maar dat zijn minder die ook te koop staan. Maar we presenteren ze nergens. En de Woldmeente is een wijk van bijna 500 woningen... met aan de rand woon-werkkavels en ook kavels voor ondernemingen, kantoor, wat ik al schetste. Ja, en dat is natuurlijk hartstikke mooi als we die wijk ook echt afmaken. Het liefst binnen de kaders die we daar nu al voor hebben. Maar dan moeten we wel laten zien wat we te koop hebben.
1: De heer De Vries.
0: Helder. Dus we hebben ze beschikbaar, alleen we bieden ze niet actief aan. En dat is waar de oproep van de motie tot is, als ik u goed begrijp. Voor mij is dat duidelijk.
1: De heer Lohman, voor mij was dat inderdaad gewoon instemmend knikken. Hè? Dat klopt inderdaad waar de motie om gaat. Ik kijk nog even rond. Ik zie de heer Ruitenberg van BGL. Gaat uw gang.
3: Ja, bedankt, voorzitter. De heer Lohman heeft natuurlijk al een goede toelichting gegeven. Maar BGL vindt het eigenlijk wel belangrijk. De kavels die nu woon-werk zijn, daar eerst ook zo te blijven. En als allerlaatste pas naar wonen te doen. Dus woon-werk is voor ons wel heel belangrijk. En we hadden dan straks nog wel een vraag aan de wethouder. Waarom is het de laatste jaren net niet gelukt om deze kavels verkocht te krijgen? Daar willen we graag in boven water. Bedankt.
1: Dank u wel. Het tweede deel was voor de wethouder. De eerste deel, de heer Lohman, uw reactie.
2: Ja, voorzitter, ik zal er kort op reageren. Wij sluiten ons daar volledig bij aan, hoor. Laten we eerst proberen om dat als woon-werkkavels en bij wijze van spreken om te splitsen of bedrijven die zich combineren, maar wel de richting en de kaders die we voor de hebben gesteld in eerste instantie vasthouden. Als het echt niet anders kan, dan verder kijken. Maar wij hebben ook goede hoop dat als we dit goed actief in de markt zetten en dat op deze manier doen, dat er toch nog weer mensen geïnteresseerd zijn en komen.
1: Meneer Lohman, dank u wel. Kijk rond. Verder nog iemand een reactie? De reactie van de griffier die het verzoek doet om nog even te ondertekenen. Dat telt ook mee. Maar niemand vanuit de raad. Dan wil ik mevrouw Slomp-Dekkers, sportvrijhouder, naar voren roepen voor een reactie.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het beeld dat er lege bouwkavels aanwezig zijn, dat wordt herkend. En dat is hoofdzakelijk voor de Woldmeente en in minder mate voor het Kornputkwartier. En in de Woldmeente liggen al langere tijd verschillende kavels braak die in eigendom zijn van de gemeente. En deze kavels hebben op dit moment geen volledige woonbestemming, maar wel de geïndexeerde vierkante meterprijs voor wonen. Het gaat om Bolwerk 4446, Ravelijn 14 en 14a, Ravelijn 6, woonwerk. Al deze zijn woonwerklocaties. Kavels C en D aan de vesting bedrijfsbestemming gemengd. De drie beschikbare woningbouwkavels op het Kornputkwartier die staan momenteel alle onder optie. Wij hebben onderzocht welke locaties geschikt zijn voor woningbouw en welke niet. En met de naastgelegen eigenaren is de afgelopen tijd ook ter plaatse gesproken door ambtelijke vertegenwoordiging. De kavels aan Bolwerk 44 en 46 en Ravelijn 14, 14a en 6 zijn geschikt bevonden voor woningbouw. En op deze kavels willen we plannen maken voor mogelijk meerdere woningen per kavel. De twee kavels aan de vesting achter Agrifac, locatie C en D, zijn na ons onderzoek niet geschikt bevonden voor woningbouw. De kavels vallen af omdat woningbouw hier de bestaande uitbreidingsmogelijkheden van de bestaande bedrijven beperkt. Omdat we op dit moment voor de kavels aan het Bolwerk 44, 46 en Ravelijn 14, 14a en 6 niet overgaan tot verkoop, maar eerst de functie willen aanpassen naar wonen, zetten we nu nog geen promotiecampagne in. Zodra de functiewijzigingen zijn doorgevoerd en de plannen concreet zijn, nemen we actieve promotie en zichtbaarheid mee in de uitgiftestrategie. Voor de bedrijfskavel C en D zijn er in het verleden meerdere optanten geweest. Deze zijn om diverse redenen afgehaakt. Met oog op netcongestieproblemen is voor deze twee kavels reeds recent een elektra-aansluiting aangevraagd. Op dit moment wordt gekeken of we naast deze naast huidige publicaties ook kunnen aanbieden via een bedrijfsmakelaar in combinatie met een vermelding op Funda Business. Een overweging kan zijn of we dit ook willen inzetten voor de woningbouwkavels die langer te koop staan. Nou, we zullen de Raad actief en periodiek informeren over de voortgang van de beoogde functiewijzigingen, de uitwerking van de woningbouwplannen, de plannen richting uitgifte van de kavels en de eerste resultaten zodra de kavels daadwerkelijk uitgeefbaar zijn. Dus met betrekking tot de motie, ja, enerzijds zou je kunnen zeggen hij is overbodig, want er is al actie op ondernomen. Anderzijds kun je zeggen hij ondersteunt en roept het college op om dit goed te blijven doen. Dus zouden we hem ook kunnen omarmen.
1: Mevrouw Slondeks, dank u wel. Ik zie een paar handen omhoog gaan. Ik wou toch eerst beginnen bij de heer Lohman, VVD.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien wel belangrijk om te benoemen, dat, en dat schetst ook net in de motie, dat we op inzetten om de huidige functie te behouden. Dat is de oproep van de Raad. En gezien de mede-indieners gaat die met een ruime meerderheid het halen. Mijn vraag is dan ook van, en ook specifiek inzetten op die promotie. U zegt aan, geeft aan, nou, we zijn bezig met het omkatten, zeg maar, hè, als ik het zo maar even mag omschrijven. Maar kunt u ook aangeven wat dan de laatste jaren aan die promotie is gedaan, zeg maar? Want op dit moment is het echt nergens vindbaar. En vanaf wat moment is dan deze koers gekozen? Want als zo de Raad horende, zetten wij het liefst in om daar nog vol promotie op te zetten om dat op deze manier af te maken, die wijk.
1: Wethouder.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het blijkt de afgelopen jaren dat die woonwerkkavels niet zo geliefd zijn. En er zijn wel verschillende kandidaten geweest, maar die haken af om diverse redenen. Soms zijn de bouwkosten te hoog, soms hebben ze toch voorkeur gegeven aan Ezewold. Maar het is heel vaak zo dat de combinatie van woon-werk niet zo geliefd bleek te zijn. De afgelopen jaren, en dan hebben we het echt wel over ruime jaren, hebben we ook veel ingezet op het project. We hebben onder andere het project gehad Wonen met Meerwaarde, waar ook veel makelaars bij betrokken waren geweest. Maar de laatste periode is er inderdaad met name promotie geweest via de website van de gemeente en de site Wonen met Meerwaarde, die nog steeds in de lucht is, van de bedrijfskavels. Dus het feit dat de woon-werkkavels niet zo geliefd zijn, dat heeft gemaakt dat er gekeken is naar op welke manier kunnen we die kavels wel beschikbaar maken voor de markt.
1: Meneer Lohman.
2: Helder, hè, er is dus wel wat gebeurd, maar ik kan u met zekerheid zeggen dat de afgelopen 10 jaar ze niet op Funda in Business hebben gestaan in ieder geval. En dat is in ieder geval deel van de oplossing. En tegelijkertijd, ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld prijs ook een issue is. Hè. Dat horen wij ook vanuit de markten. En Ezewold kun je een goedkope prijs hadden. Dat hebben we ook, die discussie hebben we ook gehad over de Kornput versus Ezewold wonen. Dus ik zou ook willen zeggen van kijk ook daarna, die motie pak dat ook op hierin. Hè. Dus sta u niet blind op wonen, maar kijk ook naar kavelsplitsing. Het eventueel, als het echt niet anders kan, kijken of die prijs toch nog te doen is. Want een halve kavel is misschien wel interessanter voor een bedrijf. En dan houden jullie wel vast aan de oproep, hè, die wij als ook raad doen. Dus ik zou dat toch u sterk willen adviseren. Ook om deze motie te omarmen op die manier.
1: Meneer Lohman, dank u wel. Ik kijk even naar de heer Ruitenberg, BGL.
3: De heer Lohman had mijn vraag al gesteld en is beantwoord.
0: Mag ik daarop reageren?
1: Dat is hartstikke fijn. De portefeuillehouder wou ik even mee wachten. Want ik zag ook de heer Holterman van Stem. Misschien kunt u die dan in één keer meenemen in de beantwoording.
4: Ja, dank u, voorzitter. Een beetje aan te sluiten op de heer Lohman. U gaf aan, zeg maar, van bedrijf wonen naar wonen heeft gekeken naar een paar kavels. Maar waarom is dat niet gekeken dan naar alleen bedrijf? Want we hebben vorig jaar, zeg maar, gehoord van uw collega, zeg maar, wethouder Smit, hebben we gehoord dat er bedrijfs- of industriekavels tekort zijn. Dus u zet dat, zeg maar, daar ook op slot. Wat is de reden van dat u dan, of dat er naar gekeken wordt naar wonen in plaats van alleen werken?
1: Wethouder, gaat uw gang.
0: Ja, dank u wel. Even een combinatie van antwoorden. In mijn beantwoording gaf ik al aan dat we bij de kavels gaan kijken of er meer bestaande of meerdere woningen per kavel kunnen zijn. Dus dat zou ook kavelsplitsing zijn, zoals meneer Lohman aangaf. En ook met betrekking tot de aanpassing van de prijs of de grootte gaan wij kijken. De grondprijzen in de gemeentelijke grondprijsbrief zijn gebaseerd op marktconforme uitgangspunten. En hierbij wordt rekening gehouden met de locatie, met de functie, woningtype en actuele marktomstandigheden. En voor de functieaanpassing wordt nu gekeken waar een aanpassing naar wonen mogelijk is. En bij de kavels is gekeken naar de locatie waar ze zitten. Ze zitten natuurlijk heel erg in een woonwijk. Hè. Dus dat is ook voornamelijk de reden dat het woon-werklocaties waren. En ook gekeken van, nou, waar zouden ze wel geschikt voor kunnen maken. En een aantal kavels zijn geschikt voor woningbouw. En meer geschikt voor woningbouw dan bedrijven. En een aantal meer voor bedrijven.
1: En de beantwoording specifiek op de vraag van de heer Rotterman over het tekort aan gronden en of wel of niet op slot zetten?
0: Mijn laatste paar zinnen was een beantwoording op de vraag van meneer Holterman.
1: Meneer Holterman die stemt daarmee in. Ik zie de heer De Vries, D66. Gaat uw gang.
5: Ja, voorzitter, ik hoorde de wethouders juist antwoord geven dat de kavels achter de Agivac in ieder geval niet naar wonen omgezet kunnen worden qua beperkingen. Ik begrijp dat. Praten we dan over de kavels aan de vesting met perceelnummer 1507 en 1508? Want de informatie die ik had betekent dat die niet van de gemeente waren. Maar wellicht heb ik dat verkeerd. Dus kan de wethouder duiden welke kavels exact bedoeld worden met C en D, meen ik.
1: Wethouder, u wordt een hoop detailinformatie toegericht. Heeft u die en kunt u de vraag van D66 beantwoorden?
0: Dank u wel, voorzitter. Nee, de nummers weet ik niet. Ik weet dat het de kavels C en D zijn aan de vesting achter Agivac. Maar welke nummers dat het zijn, dat durf ik u niet te zeggen.
1: De heer De Vries, D66.
5: De checkvraag, die zijn eigendom van de gemeente, geeft u aan. Dat was de vraag die erachter zat.
1: Wethouder, mevrouw Slomdekkers.
0: De kavels C en D wel, maar de nummers die u noemt weet ik niet zeker of die corresponderen met C en D.
1: Dank u wel. Nee, toch de heer Holterman, stem. U mag er ook gewoon bij lachen, meneer Holterman. Hey, het is ook gewoon een leuke avond. Het is hartstikke mooi weer, dus laten we er een beetje blij bij kijken.
4: Ik ben zeker blij, maar ik zit er een beetje over na te denken van ja, toch het antwoord wat u gaf, zeg maar, aan mij, dat triggerde mij wel een beetje. Dus ik begrijp eigenlijk van u dat er genoeg industriegrond en bedrijvengrond is. Want anders gaat u dat niet, zeg maar, die paar kavels dat die er zijn, naar woonbestemming doen. Klopt dat?
1: Wethouder.
0: Dank u wel, voorzitter. Nee, dat is niet wat ik zei. De kavels die woon-werklocatie hebben, die zijn bekeken op waarvoor ze het best geschikt zouden kunnen maken. En ook omdat ze in een woonlocatie zitten, zijn niet alle locaties geschikt voor bedrijven en al zeker niet voor industrie. Maar zijn ze beter voor woningbouw geschikt te maken. En een aantal kavels zitten op een locatie waar wel bedrijvigheid kan zijn. En die worden geschikt gemaakt voor bedrijven.
1: Wethouder, dank u wel. Gelet op het punt 4 en 3 met de tekst van de motie wou ik eigenlijk wel overgaan tot Althans, uitgaande van het feit dat u, meneer Lohman, ook de motie in stemming wil brengen?
2: Wat ons betreft wel, maar kijk even naar de mede-indieners of die dat ook willen. Mm-hmm. En dan, wat mij, of die hem ook mede, als een gestand willen indienen. Ja.
1: Ja. Ik zie in stemmend geknik. Ik wou de motie oplezen met het verzoek tot het college om binnen 6 maanden met een gerichte aanpak te komen voor de uitgifte van de resterende kavels in het bezit van de gemeente, zoals in de wijk Woldmeente. 2. Daarbij concreet in te zetten op actieve promotie en betere zichtbaarheid van kavels. 3. Indien dit niet tot gewenst resultaat leidt, te onderzoeken of de aanpassing van de prijs, aanpassing van de grootte van de kavel en of wijziging van de functie van de kavels leidt tot een propositie die beter aansluit bij de behoeften van de markt. De raad te informeren over voortgang en eerste resultaten en gaat over tot de orde van de dag. U mag stemmen.

0: Wij gaan verder met agenda punt 6. De gelegenheid om vragen te stellen, daar heeft niemand zich voor gemeld. De ingekomen stukken, daar is een voorstel voor afdoening. Daar kunt u zich in vinden. Dan gaan wij verder met de besluitenlijst. Zijn daar nog opmerkingen of aanvullingen op de besluitenlijst? Dan hebben we de verbonden partijen. Geen opmerkingen of vragen? Nee. Lange termijn agenda. Geen opmerkingen of vragen? De heer Ruitenberg ten aanzien van de lange termijn agenda. Gaat uw gang.
1: Voorzitter. Lange termijn agenda, afdoening ingekomen stukken, nummer 354, binnengekomen 30 september 25, zorg om veiligheid, Woldmeente, afdoening 3, nummer 348 en 349, 9 september 25, binnengekomen, koerswijziging, beleid Giethoorn, brief Gietersbelang, afdoening 4. Kan de college aangeven wanneer deze ingekomen stukken worden afgewikkeld en waarom is er 8 maanden aan verloren gegaan? Voorzitter Brands.
0: Nou, er zat een bepaalde stelligheid in uw vraag, meneer Ruitenberg. De stelligheid die ik u kan bieden is op dit moment dat ik het mee terugneem aan het college. Met het verzoek om u op korte termijn te gaan antwoorden. U zou mij in ieder geval een plezier doen om ons... want u ging heel rap in uw opsomming. Om die nog even wel schriftelijk met ons te delen. Zodat we het ook precies kunnen gaan beantwoorden. Op de zo snelst mogelijke termijn. Maar ik neem het mee naar het college. Ik kijk rond of er nog iemand anders... Nee, toch niet. Lange termijn agenda. Daarmee met de aanvulling van de heer Ruitenberg besproken. En zijn we aangekomen bij agenda punt 11. En daarmee sluit ik deze vergadering met de conclusie dat wij 29 raadsleden hebben, 14 burgerraadsleden. Dat betekent 43 mensen die zich kandidaat hebben gesteld als raadslid in onze gemeente. En ik denk dat u, net zoals de hoeveelheid commissievoorzitters die vanavond zijn benoemd, ontzettend trots op mag zijn. Ik wens iedereen veel plezier, veel succes en geniet van deze mooie avond. Bedankt en tot de volgende keer ook aan de luisteraars. En aanwezigen op de publieke tribune. Ik hoop ook dat u de volgende keer allen hier weer aanwezig bent. Dank u wel.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

skin. Shake the doubt, we'll meet again. And breathe it.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten. En de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

나 Canada. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah.

Tighten it up, boss.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

sinds een dag of twee. Vlinders in mijn hoofd. Weten hoe het voelt om verliefd te zijn. Hoe kon ik het weten? Mijn wereld was zo klein. Ik keek om me heen door een roze bril. Veel te lang alleen. Ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet. Wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden... die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen.